De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoor de Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Dat doen ze heel goed, onder andere in, op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.

De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in Marcia Bright, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Das Jodelding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christian.
0: En een discjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

Seite Dimme Mann. Sind die Beta Dimme Mann.

We gaan terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien ze een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Jill moet daar bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou nog een keertje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

Carly Rae Jepsen. Als eerste in Dekker Radio. 40 jaar oud inmiddels. Wat een stem, zeg. Zo, This Kiss was dat bij Dekker Radio. Nou, we gaan meteen de regen in. Hoe vind je dat nou toch? Met Skipper Wise, Standing Outside in the Rain. Je moet er wel lol in hebben. Bij Dekker Radio ben je.

Mocht je net inschakelen, welkom bij Dekkers Herrie Radio. Deze dame kan tekeer gaan, hoor. Katy Perry, TGIF, Thank God It's Friday. Zo. En het heet dus Last Friday Night. Nou, doe het niet over opnieuw. Nee, herrie genoeg zo. We gaan meteen door met deze groep Nederlandse artiesten. Ze noemen zich Jurk. Het zijn mannen. Uit 2010 komt hij. Titel: Niemand.

Zijn we blijkbaar altijd haast daar in die Latijns-Amerikaanse landen. Bel Perez ook, de trein nog halen waarschijnlijk. Yeah. Ze heeft hem bijna gehaald hoor, die trein. Ja. Hé, rust op de radio. Tjoe, herrie. Excuses voor de herrie, jawel. We gaan eens even luisteren naar ABC. In 1987 dateert deze. When Smokey Sings. En dat gaat over Smokey Robinson en The Miracles. Zal ik die straks ook even draaien? Doe ik!

0: Nou, dan gaan we terug in de tijd met Smokey Robinson en de Miracles natuurlijk. Meteen het bewijs leveren, toch? Het is een leuke ouwe hoor. Titel: The Tears of a Clown, toch?
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Ja, nou, dat gaat toch goed.

Leuk, hè? Oude herinneringen. Smokey Robinson en de Miracles waren dat. En Dekker Radio gaat op weg naar het half uur. En ik heb een hele leuke dame uit België. Ze heet Eva de Rover. Is dat niet fantastisch, toch? Die neemt ons mee naar dat tijdstip. En dan ben ik zo weer bij je terug.

0: Hey, Wiebe zit klaar in Studio 2. Luister maar.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio. It's really-

0: naar Jonathan King. Maroon 5 met SZA. Daarvoor staat, ik weet het niet. Hè? What lovers do. En je hebt er nog eentje te goed van Charlotte en Watsu.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

Maar dat vond ik niet, hè. 2 jaartjes geleden maakte Charlotte deze. Watsu. Dan gaan we naar Verstaanbaar Nederlands met Joost Dreusel.

Leuk liedje hè, van Joost Duizel. Lieve Lina. En we blijven nog even in Nederland met deze artiest. Hij noemt zich Volkert Hans. Ja, blijkbaar. In 2014 had hij deze hit. Met een dansje erbij. Het gaat namelijk over de

duidelijk geval van tekst kwijt. Carolina. Dat maakt hij toch altijd een herrie, die Harry Styles, hè? Het zit al in zijn naam, hè? Harry Styles, ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er een eind aan breien. Wegwezen, jongen. Niet zoveel herrie maken. We gaan eventjes naar Duitsland. Naar Peter Fox. En die is trots op zijn Huis am See. Huis aan het meer, hè? Niet aan de zee. Nee, precies. Dat heb je helemaal goed.

De Dijk. En mag het licht uit. Ik heb het gedaan, maar er is geen succes in een radiostudio. Ik kon de knopjes niet meer vinden. Ja. Zeg, ik ga afscheid nemen. Nou, dat is fantastisch, toch? Tuurlijk. Eva de Roveren neemt ons mee naar het hele uur. Tot de volgende keer.

Stil. Ja, Eva gaat slapen. Ik heb er nog eentje. En dat is voor de afsluiting van dit uur wel mooi. We gaan naar Acapulco. Zo heet die groep. Bebida Magica. Uit 1980. Wat voor drankje is dat? Een magisch drankje. Tot de volgende keer maar weer.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio.

McFadden en Whitehead. Ik mag ze niet stoppen, zeggen ze. Ain't no stopping us now. Nou, dat doe ik toch, want dat duurt me te lang. Ik heb de lange versie opgezet van ruim 7 minuten. Nou, dat is geen begin aan, zeg. Als dat al door zo gaat. Hè? Welkom bij dit uur Dekker Radio. Leuk dat je luistert. Hey, No Angels. Ze komen uit Duitsland en zingen in het Engels. Wil jij het nog?

0: Eitje, wat een leuk nummer hè, van Rob de Nijs. Hij is helaas niet meer onder ons, maar we hebben gelukkig zijn muziek nog.
1: Music, music radio. Dekker radio.

Over en uit, zomaar denken. Ken je deze dame nog? Melba Moore heet ze. Dat is al een hele tijd geleden gemaakt, deze. In de jaren 70. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Maar er staat als een huis. Ze zegt...

0: George Michael met zijn groep Wham en de grote hit van ze, Everything She Wants. Weet je wat ik nou wil? Even horen wat deze drie inhoudt. We gaan naar Wiebe Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

Oh ja, Samantha Tseng. Dat is de verleden tijd van zingen natuurlijk. Tseng. De Emotions heette dat. Drie achter elkaar. Jawel, dat zei ik. Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: Corinna Anders aus Deutschland, ja?
1: Bau ein neues Glück daraus.
0: Ich bin stark wie du. Na, wat zou dat nou betekenen? Ik verklap het niet hoor. Hier is Kraantje Papi. Ook zo'n rare naam, hè? En Joshua Nolet, mijn meisje.

Steve Rowlands and the Family Dog. Sympathy. De kabaal, hè? We gaan eens eventjes luisteren naar een Nederlandstalige van Axel Lukien. En die draagt water naar de zee.

0: mooie van Rose Royce en Wishing on a Star. En we zijn toe aan de laatste voor dit uur. En dan zeg ik graag bye bye. Zwaai zwaai, tot de volgende keer maar weer. Rolling Stones. Ah, die had je al gekend, natuurlijk, hè?
1: Jawel.
0: We wachten op een vriend, hoor. Waiting on a friend. Tot de volgende keer, hè.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

New Dimension, de muziek van Imagine uit het jaar 1983. De opening het programma Bond voor vandaag en fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en draai je voor het komende uur, blijft u erbij. Dan zorg ik voor de muziek. Hey, Gracie Adler Rams van vandaag de dag. Hit the Wall.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan eens even lekker terug in de tijd. Wat dacht u daarvan?
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967 met The Shoes. Nana.

0: Muziek van De Mannen van de Shoes uit een lang vervlogen geleden. Het kwart 1967. Na na na was de titel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Na de 2003, Holy Valance, Naughty Girl.

0: De muziek van het jaar 2003, Holy Valance was dat. Naughty Girl, ja, ondeugend meisje, dat kan zomaar gebeuren. Ook hier in de bonte muziekverzameling uiteraard.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Het Songfestival liedje van 2012, Loreen, weet u hem nog? Euphoria.

0: Ja, Going Up, Up, Up, dat was Loreen 2012, een dikke hit en de winnaar van het Eurovisie Songfestival in dat jaar. Euphoria.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, die werk je voor de klaarleggen. Manuela, zeng ze alles en een beetje meer.

0: Middagswerkje van Manuela Zenge. Alles en een beetje meer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, zo is dat. We gaan naar het jaar 1995 met Simply Red. Dit is Fairground.

0: Jazeker, de muziek uit het jaar 1995. Simply Red Fairground, de titel van de plaat. En u hoort het allemaal voorbij komen hier in het programma Bond. Wij gaan eens langzaam op naar het half uur. En dat gaan we doen met muziek uit de jaren 70.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Dat zei ik toch al? 1978, Chris Rea. Fool if you think it's over.

De muziek van Stevie Wonder, terug naar Jenny 187, Free. Ja, vrij willen we allemaal zijn natuurlijk. Wat dacht u wat? Fijn dat u er trouwens nog steeds bij bent bij de bonte muziekverzameling. Muziek van Taylor Swift. Voor alle Swifties zullen we maar zeggen. Ja, Elizabeth Taylor, zo heet.

0: Elizabeth Taylor, de plaat van Taylor Swift. Voor alle Swifties zullen we dan maar zeggen. Staat in de hitparade onder 2026. Ja, dat allemaal weer wel. Wij gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Roy Orbison. Paperboy.

0: Ja, gauw oude muziek van good old Roy Orbison, Paperboy. Een jongetje met papiertjes, zullen we dan bedenken. Hè?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, The Editors, The Racing Red.

0: muziek anno 2008, The Editors en The Racing Rats.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, en dat betekent dat we wat nieuws voor u hebben. Wat dacht u van deze? Willy Schilder. Nou, die moet uit Volendam komen. Dat kan haast niet anders, hè. Een nieuwe plaat, Weekend voor de deur.

0: Hey, hey, yo, Willy Schilder en zijn nieuwe plaat. Het weekend voor de deur. Ja, zie je, veel mensen zien daarnaar uit, hè? Want dan kunnen ze gaan feesten en in ieder geval lekker vrij.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat er komt.
0: Dat dan weer wel. De 2017 muziek van Niall Horan. Dit zijn de Slow Hands.

0: Slowhands.
1: Slowhands, de muziek uit 2017. Nile Horan hoorden we hier voorbij komen. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma van vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com staat de rest wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag nog en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1971 met Sandra en Andres, oftewel Sandra Remer en Dries Holte, want zo heet de Andres. En een nummer wat gedeeld is Lovers All Around. Daar nog een nieuw werkje van Adrian Payne en dat heet Superfine Man. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende bond.

Ja, weer een vrolijke opening van allemaal wonen voor vandaag is het jaar 1987. Nancy Boyd en de Capellos. Let's hang on. Inderdaad, laten we erbij blijven. We blijven hangen in het programma Bond. We gaan hedendaagse muziek draaien. Louis Capaldi, Stay Love.

0: Eendag zijn muziek, Louis Capaldi, in de 2026 plaats Stay Love. We gaan eens lekker terug in de tijd, wat dacht u daarvan?
1: Oude meuk!
0: Oude meuk hebben we daarvoor klaarstaan uiteraard. We gaan in 1961, Mike Berry en zijn tribute to de veel te jong overleden Buddy Holly. Een van de mannen die omkwam in een vliegtuigongeluk. Whoa.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Ja, de Tripper 2, Buddy Holly, Mike Berry uit 1961 over de vliegtuigcrash in 1959, waarbij onder andere Buddy Holly en een aantal andere muzikanten en zangers om het leven kwam. Veel te vroeg dus weggerukt uit het leven, deze Buddy Holly.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Gaan we een sprong maken naar 2002. Britney Spears. I love rock and roll. Het oude nummer van Joan Jett en The Blackhearts in een 2002 uitvoering.

0: I Love Rock and Roll, de 2002 uitvoering van Britney Spears.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Een sprongetje naar 2018. Alvaro Soler. La Cintura.

0: De muziek van Alvaro Soler, La Cintura 2018 muziek was dat. Tijd voor wat nieuws, wat dacht u daarvan?
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Michael Cagle, dit is The City of Fire.

0: Nu ben ik je van Michael Kegel. Dit was The City of Fire.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, wat dacht u van deze 1993 muziek van Willeke Alberti? Gaat over ome Jan. Gaat niet over mij hoor, om maar even duidelijk te zijn.

Ome Jan, de muziek van Willeke Alberti uit 1993. Wij gaan op naar het half uur trouwens met deze muziek uit 1973. In de jaren 70 een paar families die ons overspoelden uit Amerika. We hadden de Jacksons, maar ook de Osmonds. En dit was Marie Osmond met Paper Roses.

De muziek van het jaar 1984, OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark, Locomotion, de titel van de plaat. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Het programma Bond, bent u op afgestemd? En we gaan nog door tot het eind van het uur. Hedendaagse muziek heb ik voor u klaar liggen. Stella Lefty, en dit is Boston.

0: Stella Lefty en Boston, de titel van deze plaat. Leuke hedendaagse muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: En met de muziek van de jaren 60 hebben we natuurlijk ook weer de oude meuk voor u klaarstaan. En die moeten we natuurlijk ook laten horen. We laten ze horen uit alle decennia. We gaan naar 1964 met deze van Hermits. I'm into something good.

0: Uit 1964, deze van Herman's Hermits. I'm into something good. En ik hoop dat u ook met iets goeds bezig bent.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Duck Sauce uit 2010, Barbara Streisand. Een stukje Boney M erin, een sampletje. I Wanna Go Home was het voor mij oorspronkelijk.
2: Barbara Streisand.

0: Tony M.
1: Jazeker, de muziek van Duck Sauce, riepen het zelf ook al, inderdaad gesampled van Boney M. Dit was een nummer met de titel Barbra Streisand. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
2: Meer dan hits.
3: Alleen.
1: Deze van John Pagano. Dit is Fever.

0: Ja, even terug in de tijd met deze plaat van John Pagano. Nee, niet terug in de tijd, fixminuten nieuw. Ik moet er wel bij blijven natuurlijk. Hè? In ieder geval een lekkere stevige plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u er in ieder geval nog bij bent. En wij gaan even kijken naar het jaar 2016, zie ik.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten wat er komt.
0: Shawn Mendes, Treat You Better.

De 2016 hit van Shawn Mendes, Treat You Better. Bracht ons op het punt het programma dat we alweer afscheid van moeten nemen. Ja. De tijd die vliegt ook weer vandaag. Dit was er dan weer een uurtje lang Bontoek op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook weer met heel veel plezier voor u gedaan vandaag. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag natuurlijk. Janberg.radio, dat is het adres wat er voor open staat. Janberg.radio@gmail.com. Ik kan natuurlijk wel volledig aan u meegeven. En rest me u dan nog een hele fijne dag toe te wensen. En uiteraard u nu nog even te vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog 2 uur klaarstaan. En allereerst gaan we naar de jaren 70, het jaar 1978, om eventjes heel precies te zijn, met Alan Jeffers. Stop Still, de titel van deze hit. En daarna hebben we nog een nieuw werkje voor u klaar liggen van Johnny Chester en Normie Rowe. Here for the Beer. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Nossa, nossa.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden. En we hebben de deuren geopend met de meisjes van Bobby Sox. En we gaan het laten swingen hier op deze donderdag. Ach ja, waarom niet? En we gaan alle grote sterren er ook bij halen. Zoals deze van Phil Collins en die Soos 2 Studio.

0: Ja, het is een stevige vaststelling. When I'm gone, ben ik er niet meer natuurlijk. Is het ochtendkroeg gewoon niet bemand, hè? Dus ja, wat ga je dan doen? Zelf je koffie maken. Het was al sinds alleen zo aan Kate Perry, maar nu tijd voor Meteor. En die is op zoek naar de nooduitgang. Dus we hebben het helemaal te leuke bezoekers hier op deze donderdag.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Even terug in de tijd met Diana Ross en Why Do Fools Fall In Love. Ik zou het ook eigenlijk niet kunnen verklaren, maar het moet toch een reden zijn, want ze blijven het toch allemaal doen en nu we toch allemaal bezig zijn. Ook Yves Segers heeft er zo eentje. Allemaal.

was even terug in de tijd. Maar dit is van Alan Walker en Eva. Nee, ik ben een beetje verkeerd. Lee Lynch was het. En Stay a While. Ik zat er eentje te ver, want nu is het tijd voor Alan Walker en Eva Max en Alone. Mocht je het nog niet weten. Ja, het is een beetje met temperatuur ook.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het is een van die prachtige schermen van de Cars and Drive. Het was trouwens het eerste plaatje dat ooit in mijn wagen draaide toen ik er mee reed. De allereerste car is ook al een tijdje geleden. Nu Esta Vida met You and I.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

is inderdaad ons Ingeborg met die zalen voor muziek. En ze gaat al de muzikanten samenbrengen. Dat is weer een heel goed teken natuurlijk. Maar wat dacht je nog van deze Maarsmit en die Alone Drive?

volgens Lois Lane zal het vanavond gebeuren. Gaan ze wachten op Superman? Ik wil God niet weten. Ja. Stel je voor, Superman hier in de ochtendkroeg. Moet ik al mijn tafels nog aan een plafond hangen? Want die mens die vliegt toch alleen maar. Maar nu tijd voor Nira. En het is te mooi om weg te gaan.

0: Ja, het is misschien te mooi om weg te gaan, maar we moeten de deuren sluiten voor deze donderdag hier van de Ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe editie. En vooral nog veel luistergenot bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Chicago met I'm a Man. Tot morgen.

Je hoorde het origineel van Love is a Ring of Fire, uitgevoerd door Anita Carter. Deze Amerikaanse zangeres nam het nummer op in 1962 en het is geschreven door haar zus June Carter en Noel Kilgore. In de beginperiode trad ze samen met haar twee zussen Helen en June op als de Carter Sisters. Haar zus June Carter zou later in het huwelijk treden met Johnny Cash. Nou, deze laatste nam het nummer op in zijn repertoire en had er in 1963 zelfs een hit mee. Nou, verder werd het nog door een aantal anderen gecoverd, onder andere Tom Jones in 1967. Eric Burden en Animals in 1968 en nog door vele, vele anderen. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn. Waar we ze vandaan halen, het is gewoonweg hartstikke leuk om te doen. Onze vaste ingrediënten zijn aanwezig als de tragiek van de muziek deze keer met J.J. Cale en onze nederpopplaten gaan we naar Den Haag, naar de groep The Hakes. Maar eerst deze van Adamo en over Love Affair.

Je hoorde de groep Episode 6 en Put Yourself in My Place. Britse popgroep uit de jaren 60. Nou, in Engeland hadden ze geen commercieel succes. Want alle 9 singles die ze uitbrachten haalden niet eens de hitparade. De groep is bekend geworden door 2 leden, Ian Gillan en Roger Glover. Die in 1969 de groep verlieten om lid te worden van juist Deep Purple. Daarvoor hoorde je The Poets en That's the Way It's Gotta Be. Een Schotse psychedelische band die werden gemanaged en geproduceerd door Andrew Oldham. Omdat ze alleen maar succes hadden in Schotland, werd er geen album uitgebracht. En we begonnen dit trio verrassend. Een leuke plaat, Adamo, deze keer niet eens in het Frans. Maar in het Engels geeft toch een andere dimensie aan het nummer. Another Love Affair, Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. Zong voornamelijk in het Frans en Italiaans, maar ook in andere talen. Hij verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles. En is daarmee de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Meteen onze nederpopplaat, de groep The Hakes. Maar ik laat je eerst nog eens even kennismaken met Richie Barrett en Tricky Dicky. I know the chicks back home.

Inderdaad, en I Want Her Back. Broers uit Chicago die de single uitbrachten op hun eigen platenlabel, namelijk Todlin Records. Daarvoor hoorde je The Impalas, Oh What a Fool, Amerikaanse doo-wop groep uit eind jaren 50. Werd in 1958 opgericht in Brooklyn, New York. En de leden waren Joe Speedo Frazier, Richard Wagner, Lonnie Renda en Tony Carlucci. Zanger Joe Frazier was overigens de enige gekleurde zanger in die band. En dat waren ze hun tijd vooruit, kunnen we wel zeggen. Begonnen met Richie Barrett's Tricky Dicky. Amerikaanse zanger, songwriter en producer. Hij was de eerste succesvolle Afro-Amerikaanse onafhankelijke producer. En hij was overigens ook nog de ontdekker van verschillende groepen en artiesten, waaronder de Three Degrees. Zometeen onder de tragiek van de muziek. Deze keer met natuurlijk zanger J.J. Cale. Maar ik laat je eerst nog eens even luisteren naar Marty Robbins en Big Iron.

0: hoort onze nederpopplaat The Hakes and Never Die. The Hakes is een oorspronkelijke samenstelling bestond uit Jaap Roch, solo gitaar en zang, Rob van der Zand slaggitaar, Jan Timmerman drums, Ed van der Zand de basgitaar en Frank van Leijen zang. De groep is ontstaan uit de Haagse groep The Entertainers en hier speelde Wim Bedlam slaggitaar. Van der Zand was er nog niet bij. In 1966 verdween de groep in deze samenstelling. Van der Zand en Roch maakten hun studie aan de TU Delft af. Timmerman werd als voorheen fotograaf. En Van Leijen begon een alcoholische carrière. Hij zou zich overigens 1986 dood drinken. En Van der Zwan die ging met de Hakes door in een andere samenstelling. Het niveau en enthousiasme uit de begintijd van de Hakes werd nimmer meer bereikt. Barry Hay, nu Golden Earring, speelde ook nog in The Hakes. Maar tot echt succes kwam het niet meer. In 1967 werd de groep ontbonden. Jaap Roch, Jan Timmerman en Ed van der Zanden zijn nog gezond in leven. En de Hakes waren het voorbeeld van de zogenaamde Haagse beat scene. Daarvoor hoor je een hele merkwaardige plaat. Tiny Tim en Tiptoe Through the Tulips. Zijn achternaam is Herbert Corey. En dat is een Amerikaanse zanger en ukulelespeler. En ook nog muzikaal activist. Hij heeft aan het eind jaren 90 nog opgetreden. Het nummer Tiptoe Through the Tulips zou in Nederland uitgebracht worden door een wazige tienerse plotseling. We hebben daar wat van proberen te vinden. Maar ik moet je helaas het antwoord schuilen. Moet je helaas het antwoord onthouden van wie daar eigenlijk achter zat. En dat we begonnen met Marty Robbins en Big Iron, Amerikaanse zanger, songwriter en multi-instrumentalist. Een van de populairste en meest succesvolle country- en western zangers. Een aantal van zijn singles die bereikten ook de pop-hitlijsten zoals het deed. En hij is natuurlijk heel erg bekend geworden van het nummer El Paso.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek J.J. Cale. Hij werd geboren als John Weldon Cale, Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. Hij groeide op in Tulsa, ook in de staat Oklahoma gelegen. Hij was het bekendst door twee songs, vertolkt door Eric Clapton, After Midnight en Cocaine. J.J. Cale was de bekendste vertolker van de zogenaamde Tulsa Sound. Zijn handelsmerk was het zogenaamde laid-back zingen. Nou, dit is net na de tel inzetten. Daarnaast was Cale door zijn diensttijd bij de luchtmacht handig met elektronica, waardoor hij zijn eigen muziek meeproduceerde en zijn opname een specifieke sound kregen. Onderdeel hiervan zijn het dubben van de zang en een lome ingetogen sfeer. Zijn artiestennaam J.J. Cale, sommige bronnen noemen hem onterecht Jean-Jacques Cale, kreeg hij van een nachtclub-eigenaar in Los Angeles, aangezien hij nog een John Cale actief was. Onder aansporing van Leon Russell en andere muzici uit Tulsa waagde Cale de sprong naar de muziekscene van L.A. Berooid van geld en illusies keerde hij terug naar Tulsa en van daaruit zou hij desondanks de meeste roem vergaren. Cale overleed op 74-jarige leeftijd aan een hartaanval in een ziekenhuis in La Jolla in de staat Californië. In de tragiek van de muziek J.J. Cale en Bringing It Back.

hoorde The Association en Come On In. Amerikaanse popgroep afkomstig uit Los Angeles. Werd in het voorjaar opgericht door Terry Kirkman en Gary Alexander. In 1966 brak de groep door met het nummer Along Comes Mary. In de laaglanden was dat overigens het enigste hit die deze groep scoorde. En daarvoor hoorde Chet Carson en They Were Wrong uit de stal van de legendarische muziekproducer Joe Meek. Het nummer werd in 1963 nog gebruikt voor de film Farewell Performance. We begonnen met de tragiek van de muziek J.J. Cale en Bringing It Back. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma? Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Rond dit tijdstip heb ik in ieder geval vier voor je op een rijtje staan. Onder andere muziek van The Strangers, The New Dawn, Mike Goodman, maar eerst deze van Jackie Guttrow.

The Stranger, Look Out, Here Comes Tomorrow. Ierse groep die bestond uit Jimmy Fanning, Liam Guest, Tommy Caffrey en Maxi McAvoy en Vic McNamara. Dat was destijds een van Ierlands beste en beroemdste beatgroepen. Daarvoor hoorde je The New Dawn, Slave of Desire, Amerikaanse groep uit Oregon. Het nummer is gecomponeerd door Mike Leonti en Tony Sponet. En daarvoor hoorde Mike Goodman en Did You. Van deze meneer hebben we niks kunnen vinden. Dat gebeurt wel eens vaker in dit programma. We begonnen dit kwartet met Jackie Guthrie, Raised on Rock'n'Roll, Amerikaanse rockabilly zanger uit San Francisco. Brak in 1958 door met het nummer Lobo Jones. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je het een beetje van genoten hebt, net als wij. Ik zeg het wel eens vaker, het is gewoon een heel groot feest om het te maken. En laat ik nu echt hopen dat het voor jou een groot feest is om naar te luisteren. Ik heb er nog eentje voor je. Pandemonium, The Sun Shine From His Eyes. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer.

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

Ik weet niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij. Maar bij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

U luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.

Goed, inderdaad, officieel begonnen op een donderdag. Ja, man. Zo eventjes, hè, de keel gekrampt, hè. Ja, inderdaad dan. We begonnen deze donderdagmiddag met Samantha Fox natuurlijk. En I only wanna be with you. Ja, natuurlijk. Only.

inderdaad, als je aan tafel zit, smaakt er eerder, zou ik zeggen. Ja, inderdaad, met Ed Sheeran natuurlijk en dit al met zijn Sapphire. Donderdagmiddag op je radio. Laat het hopen dat het niet dondert vandaag. Ja, maar dan kunnen zo van die hagelbollen uit de lucht vallen. Dan. Man, wat heb je dan weer een miserie, inderdaad wel. Goed, was Ed Sheeran en Sapphire hier in de lunchbreak. En hier is Jermaine Jackson. En Jermaine Stewart. Man, wat hebben we hier wel. En dit allemaal met geen... Don't have to take our clothes off for having a good time. Natuurlijk niet. Eventjes de radio op 10 zetten. Dat is al deugd, denk ik. Uitkijken naar de vakantie. Uitkijken naar de mooie zonnige dagen. En dat doe je natuurlijk met een lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen. Nog altijd.

zal ze ondertussen al getrouwd zijn. Ik weet het niet of ze nog vrijgezel is. Maar in ieder geval een grote dame in de muziekwereld de laatste tijd. Taylor Swift natuurlijk en de Fate of Ophelia. Nog een ex-hittipje natuurlijk hier van de Lunchbreak. En ja, moest je pas afstemmen. Welkom in de Lunchbreak Club natuurlijk. Want dus, we groeien, we blijven maar groeien natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En dat vinden we leuk natuurlijk op die fantastische radiostations. Hier is Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Hebben we al gehad, dacht ik. En hier is deze dat we moeten hebben. Hier is Wondonton en I Lie and I Cheat. Nee, ik lieg niet. We hebben hem al gehad. Inderdaad wel. Hier is Wondonton uit België. Lie and I Cheat. Smakelijk eten. Donderdag op je radio.

0: Ergens even een lekkere grapje, inderdaad wel. Moet je tegen kunnen natuurlijk op het onderwerp, ja. Want Anton en I lie and I cheat. En de Lunchbreak Club, ja. Tussen 12 en 1 niet iedereen. En ja, ik weet het, jullie kijken al allemaal een beetje uit naar jullie lekker lange vakantie natuurlijk, hè, inderdaad wel. Wij niet, wij gaan gewoon door met muziek hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: De onvergetelijke song in de lunchbreak. Peter Koelewijn en de sprong in het duister.

luister. Inderdaad, onze onvergetelijke song voor vandaag natuurlijk. Peter Koelewijn. Wat is dat lang geleden dat ik die man nog gedraaid heb op de radio en de Lunchbreak Club. Ja, inderdaad wel. De sprong in het duister. Verdient wel om meer gedraaid te worden, vind ik wel. Ja, we gaan er iets moeten aan doen deze zomer. Peter Koelewijn, dus en sprong in het duister. Hier is Carrie Young. Hot Shots.

En inderdaad, eventjes lekker swingen op een donderdagmiddag zoals deze met Karen Jong natuurlijk en dit allemaal met haar hot shots. Tijd voor de mannen van Deep Blue Something en dat allemaal met hen. Take a parachute and jump.

0: Hey, hallo. Uit welk platenhoesje komen deze Caribische klanken? Ja, want zo klonk het wel, zeg het. Het was 1972. Voor de Sweet en Papa Joe.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: Wees
1: de
0: welkom.

Nou, de Knecht. Het komt uit Spanje en het klonk lekker zomers, kun je wel zeggen. Toch? Julio Iglesias. En Cuero kwam het 76. Het leek gisteren. Nou goed, die muzikale hoogstandjes uit het grijs verleden. Maar zijn ze toch lekker, hè? Hey, lieve luisteraars, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

wel dat ze Hoomba, Hoomba, Hoomba, dat zong zo lekker mee, toch? Hoomba, Hoomba, Hoomba. Sjoukje, tuurlijk. Maggie McNeil en... Maud en McNeil, Willem Daan. Heerlijk, 1972 was dat. Zometeen voor jou vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: echt een fantastische compositie en sowieso een fantastisch nummer, lieve luistervrienden. Dan gaan onze vrienden van Sherbet met House.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, iets wat we al heel lang bezighouden is, was Boudewijn de Groot in de grijs verleden echt eenzaam. We gaan het horen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wassen.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

de man nog gewoon normaal Cat Stevens heet. Ja, goed. Ja, dat is lang geleden. Hè? Ja, inderdaad. De meeste platen die komen uit een grijs archief, zoals je weet. Even een beetje stof eraf en draaien maar. Gewoon lekker op de radio, toch? Zoals het kan. Cat Stevens en Ben Applegas. Kennen we deze man nog? Hij probeerde eens in de jaren 80 de grote George McRoy te imiteren. Nou ja, goed. Het is hem redelijk gelukt. Hier is Julius Green. Rock Your Baby.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Koffie?
0: Ja, echt wel.
1: Oh, lekker.
0: Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.
1: Mooi man.
0: De Middle of the Roadshow.
2: We hebben dan mijn glas gelaten.

toen onze doetekansen Jantje Rietman nog een klein Jantje Rietman was. Ja. Oh, oh, oh. Met Arnie Treffers ben ik achter de mic, jongens. Het waren lokdolleunen hier in de circus. Get yourself together. Lekker op de reef. Neem je mee met Chris Norman en zijn Smokey.

0: Disco, jawel. Zoals het heel lang geleden werd gedraaid in de Soul Show met Freddie Maas. Was het Tina Marie en I Need Your Loving. En het klinkt ook zo lekker zomers, lieve mensen. Oh. Het lijkt wel zomer als je dit op platen hoort, toch?
1: Ja, echt wel.
0: Hey, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show. Voor je de bekende Lange Paul.

naar Funky Town. Ja. Het was trouwens 1980 toen deze plaat werd uitgebracht. Groot hit geweest. En je hoort ze terug, natuurlijk bij ons, hè? De gezelligste. Lekker op je radio. Oh, mensen. Even een rustpuntje. Noem het maar een slomen voor onder de palmbomen. Hier is Rod Stewart. Tonight.

Dat waren zij, lieve vrienden. Dat waren de Beatles. Jawel. En Penny Lane. Zo, lieve mensen. Ja, je proeft het vreugde weer boven nu. Af en toe een duikje, toch? Net zo makkelijk. Alsof het zomer is, toch? Dit is de First Class met A Beach Baby.

Als je zou zeggen, het waren de Beach Boys, je zou het bijna gaan geloven. Nee hoor, het waren de First Class en Beach Baby, Beach Baby. Even los in de show voor wat betreft 1, 2, 3 voor vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Ja, tuurlijk. Dan zijn we lekker terug met de Middle of the Road Show. En zometeen veel plezier met mijn lieve collega. Noemen ze maar platenruiters. Hey, veel plezier.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Beleef muziek uit het verleden en heden.
3: De Muziekfabriek.
4: Het doet me weer deugd om je te mogen begroeten voor een uurtje. De Muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. Zet hem gewoon een streepje harder, dan kunnen de buren ook meegenieten. En laten we snel van start gaan met de eerste drie.
5: Ron, succes ermee, jongen.
4: En de eerste is uit de jaren 80. Misschien heb je er nog wel op stand te dansen, wie zal het zeggen. Het is die van First Choice. Hier is Dr. Love.
6: Nou, daar gaat hij.
2: Muziek uit het verleden

0: De muziekfabriek, die blijft je verbazen. Keer op keer, tenminste ik doe mijn best. Want de muziek, die staat bij ons centraal. Als laatste Toni Braxton en Unbreak My Heart. Daarvoor zat dat Spaanse nummer van Abiero, Soler Animal. En we begonnen dit rijtje van drie met dat liedje uit de jaren 80. En misschien heb je net als ik op dat nummer staan te dansen. First Choice en Dr. Love.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De vraag is natuurlijk, welk jaar? Nou, daar gaan we.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar.
0: Ja, dit keer 2001.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Ricky Martin en Christina Aguilera met Nobody Wants to Be Lonely. Henrique Martin Morales werd in San Juan geboren op 24 december 1971. Je kent hem beter onder de artiestennaam Ricky Martin. Deze Puerto Ricaanse zanger heeft wereldwijd meer dan 55 miljoen albums verkocht. Hij begon zijn carrière op 8-jarige leeftijd als kindersterretje bij de in Zuid-Amerika razend populaire jongerengroep Menudo. Zijn eerste drie singles werden grote zomerhits. Martin is eveneens ambassadeur van UNICEF en richtte de Ricky Martin Foundation op. Een stichting die opkomt voor kansarme kinderen over de gehele wereld. Hij kreeg in 2007 een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ook is hij vanaf dat jaar meerdere malen een uitgenodigde artiest op het internationale songfestival van Buena del Mar in Chili. Het belangrijkste songfestival van Latijns-Amerika. In 2011 vierde hij de Spaanse nationaliteit. Die week samen met Christina Aguilera op nummer 8, een week eerder op 6. Hoogste behaalde notering was nummer 3 voor het liedje Nobody Wants to Be Lonely. En dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Bastien met You've Got My Love. Bas Bon werd in Haarlem geboren op 17 juli 1974. Hij is een Nederlandse producent en uitvoerder van zowel de muziek als de zang. En dat van voornamelijk elektronische muziek. Hij produceert onder andere voor de jeugd van tegenwoordig. Bon is beter bekend onder zijn pseudoniem Bastien. Onder deze naam scoorde hij in 2001 een hit met You've Got My Love. Bastien is ook de naam van de band waarmee Bas Bron live optreedt. Andere pseudoniemen die Bas Bron gebruikt zijn Seymour Bites, Gifted, Camtron en Fatima Yamaha. Die week stond Bastien op nummer 33 en een week eerder op 31. Hoogste behaalde notering was nummer 17 en dat voor 5 weken in de lijst. We gaan terug naar week 13 van 31 maart 2001.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

Weet je wat nou zo leuk is aan dit liedje van Bastien? Je krijgt ook nog een klein cadeautje. Want hij gaat gewoon verder. Luister maar. Ja. Twee liedjes op rij. De grote en de kleine hits. Beide afkomstig uit 2001. Bastien met You've Got My Love. En die grote hit die was van Ricky Martin en Christina Aguilera. And Nobody Wants to Be Lonely. Lekker zomers als je mij vraagt. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic. Maar nu eerst Nederlandstalig. Joris Lintzen en Kanamba, de wolven en de maan.

0: Zijn naam is Boy George en hij maakte deel uit van dit bandje Culture Club. It's a Miracle. Het was een dikke hit in de jaren 80. En Boy George, ja, die was in die periode zeer vooruitstrevend en extravagant. Als je het naadje van de kous wil weten, dan moet je maar even googelen. Daarvoor zat John Mayer van het album The Search for Everything, hoorde je daarvan. Still Feel Like Your Man. En we begonnen Nederlandstalig met Joris Linzen en Karamba, De Wolver en De Maan.
1: We are going back in time. Listen to the jukebox. Jukebox classic.
0: Johnny Ferguson werd geboren op 22 maart 1937 in Nashville, Tennessee. We hebben te maken met een Amerikaanse pop-country zanger die zijn muzikale carrière in de late jaren 50 begon.
1: But first, Ron, tell something more about it.
0: Dat deed hij in eerste instantie als discjockey op een verscheidenheid van kleine radiostations. Die waren te horen rond het gebied van Nashville. Als schrijver slaagde hij erin om een paar van zijn nummers op te nemen en ondertekende daarbij een platencontract. Zijn eerste single, Kathy John D. Loudermilk, gezongen door Angela Jones, gaf hem een transatlantische top 30 hit in 1960. In Europa wist hij in Engeland door een geproduceerde cover van Michael Cox eveneens een hit te scoren. Met een versie van I Understand zou het minder goed gaan. Hij slaagde er niet in om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn reputatie waar te maken. En behoort hij tot de gelederen van The One Hit Wonder.
1: It's now time to push the buttons, so Ron play.
0: Ja, luister uit onze jukebox naar Johnny Ferguson met Angela Jones.
1: The Jukebox Classic.

0: Blijf ze vooral lekker doorgeven, die Jukebox Classics. RoenVanDerSteen.nl. Ik liet wederom de Jukebox voor je draaien. En dit keer kwam eruit Johnny Ferguson en Angela Jones. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Laten we snel doorgaan, want deze is zo lekker, die eerste. Van Lorca en You.
1: Hier is weer een uurtje. Niet te verslaan. De muziekfabriek. RoenVanDerSteen.

0: zangeres hoor. Carly Simon. Het is de titelsong van de film 007, The Spy Who Loved Me. Het heette Nobody Does It Better. Daarvoor zat de Nederlandstalig van de scene. Iedereen is van de wereld. We hebben begonnen dit rijtje van drie met Lorca en You. Carleen Anderson werd geboren op 10 mei 1957.
1: De ene keer uit de jaren 80, dan weer uit de jaren 90 en zelfs de jaren 2000. Verrassend is het wel, ouwe lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse soulzangeres. Ze boekte met name succes in Engeland. Ze is de dochter van zangeres Vicky Anderson en de stiefdochter van Bobby Bird. En ze was de leadzangeres van The Young Disciples. Via The Young Disciples kwam Anderson in contact met Ashley Newton van het platenlabel Virgin Records. Haar eerste album werd voorafgegaan door de EP Dusky Chapeau uit 1993. Anderson schreef voor albums de meeste nummers zelf en sommige waren van co-writer-producent Ian Green. Verder kreeg ze medewerking van Mark Niven, die je waarschijnlijk nog wel kent van Fairground Attraction. Ze kreeg voor album een nominatie voor de Best International Brit Newcomer in 1995. Anderson's tweede soloalbum, Blessed Burden, uitgebracht in 1998, werd geproduceerd door Paul Weller. Anderson schreef weer de meeste nummers zelf. Weller ondersteunde haar hierin en was het creatieve brein. Later ontgoochelde hij haar om een nieuwe richting op te gaan. Wat resulteerde in het album True Spirit uit 1994.
1: Dit keer terug naar de jaren
0: 90.
1: Oude lummeplaat.
0: Luister nog eens naar het liedje Mama Sert. Een nummer wat in 1994 werd uitgebracht en wordt gezongen door Carleen Anderson.

0: Anderson heeft al wel een hele lekkere groove. Dat mag overduidelijk zijn. Je hoorde Mama Said.
1: De muziekfabriek.
0: Ja, en tijdens de opnames van het album True Spirit had Anderson allianties met de Brand New Heavies. Omdat haar platencontract niet werd verlengd, ging ze in op het aanbod van de Brand New Heavies. Ze sloot zich aan en werd daar dus zangeres. In januari 1999 tot september 2000 had ze een wereldwijde tour samen met de Brand New Heavies. Ik heb nog een tweetal liedjes voor klaarstaan in dit uurtje van de muziekfabriek. Dat is die van Do, Mijn Kleine Huis, gevolgd door een liedje uit de jaren 80 van Nick Kershaw. I Won't Let the Sun Go Down on Me. Dit was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar. En ik zeg maar weer gegroet en adios. En laat hem vooral staan op dit radiostation.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

gave muziek voor jou onderweg. Ik weet het zeker dat je blijft hangen. Savine, ken dat? Savine, Never Compare. Plat uit 2021. Love Sick, Sick of Love. Hoe is het mogelijk? De band heet Love Sick. Oké, vul maar in. En Just Say Hello. De debuut van René Vroger destijds. Met Just Say Hello, 1990.

leuke anekdote over deze plaat. Weet je nog? Top op 1977. Ad Visser. Ad Visser die presenteerde de top 40. En nou, dat was natuurlijk Penny de Jager. Die zweefde door het beeld met een lange jurk, weet je wel. En Iggy Pop ging optreden. Maar wat was hij zo stoot als een granaal? Ze brak heel de studio op. Ja, dat was helemaal afgebroken van de Afro. De top op destijds. Gerard Bierman nu met de Trunkstamp. Right.

0: Say hello.
1: Hallo.
0: Hallo. Fijn dat je erbij bent. Zeker. Ja, dan zie ik je niet voor niks. Het is wel een rare hobby. Ik heb het er al meer over in op andere radiostations waar ik ook draai. Ja, ik ben mateloos populair. Ik draai wat heb je met een syndicate programma zoals dit natuurlijk. Je ziet het praten tegen een beeldscherm. En tegen een zwarte drol. René Froger, Just

0: Welkom bij de Magische Muziekselectie, waar elke nootje meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
1: Raffi de driver bij deze, met Wel Thuis, Nederlandstalig.

avond. De records zijn officieel verbroken. Er staat een file van maar liefst 26.000 kilometer in de richting van Den Haag. Wie had verwacht vanavond of überhaupt ergens deze week nog...

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Straks Aki en Tokios. Oké, Aki en Tokios. Dat is de rollator discoplaat voor strakjes. Een zomersplaatje, weet ik zeker, denk ik. Tiësto en Elements for Life. Nu daarachteraan straks Jason Donovan en Kylie Minogue. Especially for

vind het gewoon synthpop. Je noemt het allemaal Italo-disco. Maar het is gewoon synthpop. Pure synthpop. Niet anders. Aki en Tokyos. Zie je, dat heb ik er nu eventjes voor gemaakt. Zo is het. De Fifth Five. En Karin de Parkinson is dit.

soort opera plaatje dit. Ik vind het wel mooi, hè? Ah, het is geen opera, maar het is wel verschrikkelijk mooi gezongen. Sheen Easton. En Almost Over You. En dat klopt, want Jessica Volker, how well I know who you are. Nou, daar kom je vanzelf achter als je naar me luistert. Jessica Volker is de laatste die ik voor je kan draaien in deze Afternoon Delight. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik wel, ik deed het weer met veel plezier. En we spreken elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
2: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
3: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer pak een beetje mooie platen uit de jukebox vandaan. Welke het is, ik heb echt geen idee jongens. En er is niet het eind van deze show een dubbel Andreas de Senior in Double Dray. Lekker meezingen, dansen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1984 met... Anita Meijer.
4: 80s. Classic.

0: Hey Tim.
1: Zo, jij kan lekker plaatjes draaien.
2: Inderdaad.
1: Tim Verstraeten.

0: drie platen. En dan gaat hij praten. Tim Verstraeten.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd vol, dus ik stap naar buiten. De lucht blauw, klap mijn jas wel thuis. Alles om me heen.

Even van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

leuk plaatje 2026. Daarvoor hadden we Simply Red. Something's Got Me Started uit 1991. En we hoorden met Anita Meijer, Blame It on Love. Die plaat kwam uit 1984 alweer. Dankjewel Mark Kloor en Snelle. Was een leuk plaatje. Ze trad al op trouwens als kind en brak door in 1976 toen ze haar naam voortaan spelde als Anita Meijer. Haar debuutsingle uitbracht en de Alternative V maakte. Dit nummer werd in Nederland een nummer 1 hit en ook haar volgende singles verkochten goed. Na enkele succesvolle singles nam het succes echter wel een beetje af. De derde single die ze bij een andere platenmaatschappij uitbracht is Why Tell Me Why. En die stond wekenlang op de eerste positie in de Nederlandse hitparades en werd de best verkochte plaat in 1981. Korte informatie omtrent Anita Meijer. Volgende blokje van drie alweer. 1985, All Fall Down. Dit zijn de 5 Stars.

0: is al even, Max, net wat je wil zeggen. Maybe You're the Problem 2022. Daarvoor hadden we Amy Winehouse en Will You Still Love Me Tomorrow. Die plaat kwam in 2011. En Five Star, daar begonnen we mee met All Fall Down. En die plaat kwam in 1975, was dat.
1: Hey Tim,
0: yep.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Yep, daar gaat het kwartje. Eens even kijken wat Philip is doen. A13. A13 drukken wij eens in. En we gaan afwachten wat eruit komt. Oh, dit zijn mooie tonen. We gaan naar 1974. Rock Your Baby. Dit is George McRae.

Half Shire Light, 1996 was dat van Katrina and the Waves. Daarvoor een toontje lager, hij had stiekem gedanst, zei hij in 1983. En George McRae en Rock Your Baby uit 1974. En die plaat kwam uit de jukebox. Rock Your Baby, ja, dat is de debuutsingle van de Amerikaanse zanger George McRae. Het was de enige internationale hit voor McRae. Het nummer stond 2 weken lang op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 in juli 1974 en 3 weken op nummer 1 in de UK Single Chart. Het nummer stond ook bovenaan de Billboard R&B hitlijst. Van deze single zijn maar liefst 11 miljoen exemplaren verkocht. En dat is voor 1 hitje toch wel een heleboel platen. Kun je leuke dingen mee doen. We gaan naar het volgende blokje van 3 alweer, 1981. Dit is Doris D en de Pins.

0: Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins, 1990. Daarvoor hadden we Amy McDonald. En This is the Life uit 2007 alweer. En Doris D and the Pins en Shine Up in 1981. Kijken wij naar het klokje. En het klokje zegt dat we mooi op tijd zijn. Dus gaan we vrolijk verder. Het is weer tijd. Voor.
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

En hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Oranje Party Radio. De allereerste van de zomeredities van 2026 alweer. En het zonnetje schijnt, daarom heel veel lekkere zomerse muziek in deze aflevering van Oranje Party Radio. De Oranje Party Zomermix en nog veel.

0: A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous...
1: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
2: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
3: De Goud en Fout Show. Yo.
4: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
5: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
1: de Goud en Fout Show.

0: komt terug na de commercials. Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten, nieuw.

0: Hallo. Ben jij dat, jongen? Ja? Wat?
1: DJ Jos Netten?
0: Die kent papa niet. Ah, mama vindt hem wel leuk.
2: Nieuw.

0: de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zoals jullie weten, ik hou altijd van bijzondere liedjes in ons programma. Niet alleen maar van ik hou van jou en blijf je trouwen en oh wat is het mooi weer buiten. Nee, ik wil altijd graag ook bijzondere liedjes hebben. Ook met een bijzondere tekst of een bijzondere titel. Nou, ik heb nu beide, dames en heren. Want als de titel is Zonder jou zou alles anders zijn. Ja, dames en heren, dan krijg ik toch meteen hele warme gevoelens. Want dan denk ik, dat is het toch uiteindelijk waar het allemaal om draait. En ze zingt dat niet voor niks, dames en heren. Want het leven is niet altijd alleen maar lachen en leuke dingen. Er gebeuren ook andere dingen in het leven van mensen. En iemand die erover mee kan praten en daarom dit liedje heeft uitgebracht, is Kimberly Hennepman. Ik zeg hallo, Kimberly.
7: Hey, hallo allemaal.
6: Ja, het is inderdaad een liedje met een bijzondere, bijzondere gedachte erachter. Het is niet zomaar even een liedje wat je hebt uitgevoerd.
7: Nee, zeker. Het is niet zomaar een liedje, want in eerste instantie wist ik ook helemaal niet dat ik een nummer ging uitbrengen.
6: Nee,
7: want mijn man is heel erg ziek geweest afgelopen jaar.
6: Ja.
7: En heel veel zorgen heeft hij ook nodig gehad. En ik denk dat een maand of drie geleden was. Toen zei hij van, kom, moet je even luisteren. Ik heb wat voor je. Nou, dus ik luister. Ik zeg, wat een leuk liedje is dit. Hij zegt, ja, dit is voor jou. Omdat je zo goed voor me zorgt.
6: Kijk.
7: Hij zegt, dat heb ik samen met Jeroen Dirksen. Jeroen Dirksen is dus al ruim 10 jaar, denk ik, zo'n beetje mijn vaste producer. En dit hebben ze samen opgezet, dit nummer, qua tekst en muziek. En ze weten dat ik van vrolijk hou, het moet niet echt zwaar zijn. Maar wel een hele mooie tekst, maar toch niet al te zwaar en gewoon lekker vrolijk weer.
6: Ja.
7: En toen mocht ik zomaar naar de studio.
6: Nou,
7: en dat ook in Duitsland.
6: Ja.
7: En toen mocht ik het nummer opnemen en... Met dit resultaat?
6: Ja, nou, het is een heel hartstikke mooi resultaat. Want het is inderdaad een, zoals je dat dan noemt, een veel bewogen jaar wat je achter de rug hebt samen met je man. En het leven stond even in het teken van het verzorgen in deze keer. Dan niet verzorgen van muziek en optredens, maar het verzorgen van jouw man. En dat heb je dus meer dan goed gedaan als je zo'n bijzonder cadeau eigenlijk krijgt.
7: Ja, zeker. Ik had niet verwacht dat ik al zo snel dan weer een nieuwe single zou hebben.
6: Nee.
7: Ik dacht van, nou, dat duurde wel even. Maar ja, het was wel heel wat bijzonder was dat.
6: Je hebt natuurlijk vorig jaar wel een paar nummers uitgebracht. Maar we moesten er even op wachten. Hè? En iedereen snapt natuurlijk ook waarom. Dat je op dit moment wel iets anders aan je hoofd had dan naar de studio gaan en een plaat op te nemen. En het leuke is ook, je treedt niet alleen in Nederland op, maar ook in Duitsland, dames en heren. In Duitsland, jawohl.
7: Mijn dame
6: en heren. Jawohl. Und, met veel vergnügen ook. Hè? Und zeer succesvol, mag ik ook wel zeggen. Hè? Zoals Otto Lagerfeld zou zeggen. Heel bijzonder succesvol ook in Duitsland, hè.
7: Ja, ik heb heel veel gezongen in hotels, zeg maar, van Nederlandse gasten. En dat was altijd een en al feest was dat natuurlijk ook. Oktober dan, Oktoberfest. Helaas, door de bijzonderheden moesten we terug naar Nederland. De laatste half jaar heb ik eigenlijk niet meer gezongen in Duitsland. Maar ik hoop gewoon straks weer de goede kant op gaat. En dat we die kant ook weer op kunnen gaan.
6: Ja, nou, misschien dat je hem ook wel in het Duits kunt doen. Hè? Want ja, je hebt hem nou toch, hè? De band heb je toch. Misschien kun je hem ook wel in het Duits. Die viele Spaß machen. Nee?
7: Laten we het Duits doen.
6: Ohne dich würde alles anders zijn. Hè? Zo zal ik maar even schud ik hem even uit de mouw zo. Hè? Van,
7: hoe zeg je dat in het Duits?
6: Ohne dich würde alles anders zijn.
7: Zoiets, ja.
6: Nou, zoiets ongeveer, hè, zeg maar. Hè. Ja, zeer goed natuurlijk. Hè. Ik heb me goed opgelet op school. Hè. Jawohl. Ik heb me een beetje opgelet op school, hè, want dat is toch wel handig. Hè. Je een beetje Duits kan als je naar Duitsland boodschappen gaat doen en zo. Hè. Dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Hè. Ja,
7: maar, ook nog.
6: Ja, ook dat nog. Hey Kimberly, ik denk dat dit liedje voor jou weer een hele hoop deuren die misschien even op een beetje dicht waren, doordat je er even andere dingen aan je hoofd had dan zingen, dat die deuren weer wagenwijd open gaan. Iedereen zei, oh, wat een lekker energiek, lekker plaatje. En wat een liedje wat echt goed bij jou past en wat dan ook met een bijzondere tekst ook meteen binnenkomt en mensen die zeggen, nou, dat vind ik nou nog eens leuk. Een nieuwe single van Kimberly en dan ook nog eens een keer met zulk bijzonder verhaal.
7: Ja, zeker. En hij is gewoon nogmaals lekker vrolijk is hij. En iedereen is er toch wel lekker goed positief onder. Ondanks dat de markt natuurlijk heel groot is op het moment.
6: Ja.
7: Komt heel veel nieuwe nummers komen eruit. En Nou, dan ben ik toch wel een beetje trots dat Kimberly hier er toch tussen staat.
6: Zo hè? Is het. En wij zijn heel trots dat we jou in de show hebben met dit bijzondere liedje. Want wat ik al in het begin van het interview zei, ik wil graag bijzondere liedjes in mijn programma hebben. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om de Django Wagners en de René Schuurmansen in het programma te hebben. Maar dit vind ik een liedje wat zo bijzonder is dat het heel goed past in zowel de Gouden Fout Show als mijn andere programma Oranje Party. En gaat het allemaal goed hè, met je man Kimberly?
7: Het gaat weer de goede kant op.
6: Het gaat de goede kant op.
7: We houden het lekker positief. De optredens komen er weer een beetje aan. Afgelopen jaar natuurlijk weinig kunnen optreden. Maar ik heb in ieder geval weer minder zorg nodig. Dus ik kan ook weer wat meer.
6: Nou, dat is goed om te horen. Ja. Mooi eind van het interview. En we gaan nu het luisteren naar het liedje. En jullie kunnen hem allemaal natuurlijk in je favoriete lijst zetten. Want je kunt hem overal vinden. Zet hem lekker in je lijstje. En wil je meer weten over Kimberly? Ga dan even naar de site van Rood Hit Blauw. Naar de artists pagina. En dan kom je alles te weten over Kimberly. Want ze komt ook graag jullie feest verblijden. Met haar vrolijke muziek en leuke liedjes. En ook dit bijzondere liedje.
7: Trouwens, even tussendoor. Ja. Heb je trouwens al naar de clip gekeken? Want natuurlijk Erik Bachhuis ken je natuurlijk
6: wel. Ik wou even de clip even erbij.
7: Ja, dat wil ik even zeggen met zijn mooie vrolijke kop erop.
6: Ja, onze Erik Bachhuis. Ik heb nog op Erik Bachhuis zijn bruiloft gedraaid een aantal jaren geleden.
7: Dus je kent hem gewoon.
6: Ja, hartstikke toffe gozer met een leuke stem, een leuke vent. En Monique ook erbij, hartstikke leuk. Ja. Hey, luister, we gaan hem gauw draaien op de radio, want mensen zitten natuurlijk met spanning bij de radio van wat gaat er gebeuren. Als jij hem lekker wilt aankondigen, Kimberly, knal ik hem de radio op.
7: Nou, super lief. Hey, super bedankt voor al je support en heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single Zonder Jou. Zou alles anders zijn.

Lekker hoor, de nummer 1 van Nederlandstalig Nederland. En dat was natuurlijk Justin de Wild en Cheerio. En daarvoor hoorde je de man die dat liedje geschreven heeft. Jeffrey Jijzen met zijn nieuwe single Loco. En natuurlijk een heerlijke mix hadden we straks in het eerste uurtje al. Melissa Smilda kwam voorbij. En dat allemaal in deze aflevering van Oranje Party Radio. We zijn er volgende week weer. Ik neem afscheid van je. We gaan nog een paar lekkere zomers zitten tegenaan knallen. Ik zeg, luister gezellig mee naar jouw favoriete radiostation. Dit is Oranje Party Radio. En ik zeg tot volgende week.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik
3: wel. Ik doe eruit. Houdoe.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mannetje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?
0: Zonnige klanken en een opperbeste sfeer. Wat wil je nog meer? Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, daar zijn we weer. Het is tijd voor een gloednieuwe aflevering van het programma Just Dutch met ondergetekende Johan de Graaf. Waar begonnen we nou mee? Met de zomerzon van Koos Albers met zijn dochter Yvonne. En dan de zomerzon. Ik ken hem ook van Pussycat met Smile. Maar ja, goed, dit was een andere taal die we dus mogen draaien in het programma. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar dat het helemaal goed gaat komen het komende uurtje. Verderop in de show. De nieuwe van Glenn Robbins, de zomermelodie. En natuurlijk de Hollandse meezingplaat van toen. Dan gaan we langzaam overschakelen naar België-Vlaanderen. Vinden wij de nieuwe single van Sammy Moore met de titel Te Jong om Stil te Zijn. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen. Dit is Just Dutch.

dat is er eentje van Sammy Moore, luisteraars hier in Jazz Dutch met Te Jong. Te Jong om stil te zijn. We gaan naar Scheveningen. Daar vinden wij de nieuwe single van Chico, waar het lekker bakkie in Scheveningen. Ja, mijn nagels is niet zo goed, maar ik probeer het wel.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Ja, lukt toch van Chico lekker bakken op Scheveningen hier. En de dames van K3 met de zomer van de Oja Lele.

toch heerlijke muziek hier in Just That Vibe of niet? Oh, ik zie dat de koffie op is. Daar moet ik wat aan gaan doen. Want zonder koffie kunnen we natuurlijk niet verder met de show. Nee, dat kan niet. De dames van K3 hier in de show met de zomer. De zomer van Oya Lele. Dit is een dikke hit, dames en heren, in Nederland en België volgt achteraan. Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten.

Een heerlijke plaat of niet, soms deze van Rutger van Barneveld. Met de zwoele zomernachten. De koffie is er nog niet. Dat is toch niet goed? Dat is toch niet goed? Ik ga even kijken wat er aan de hand is met het koffieapparaat. Hij moet het gewoon doen. Hij moet het gewoon doen. Ik ben een beetje in paniek, luisteraars. Doen we even Lisa Lewis met de zon, de zee en het strand.

0: Dat is een heerlijke plaat van Lisa Lewis, De Zon, de Zee en het Strand.
1: Wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?

of niet op deze van Samantha Steenwijk. En je weet toch niet wat je mist. Daar is die hoor, dames en heren. De opvolger van Soms Weer Je Zus en Soms Weer Je Zo. Ah, ik heb het natuurlijk over Glenn Robbins met de zomermelodie.

0: nooit meer op vakantie. Dat was een mooie single of niet. Soms hier in Jazz Dutch. Dus even kijken op onze klok. Oh, dat gaat wel snel. We zitten alweer halverwege de show met de niet te houden.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Met Johan de Graaf. Jazz Dutch.

Leuk of niet om deze van Gert Verhulst en James Cook. De Madi Bodo. Grote dikke hits in België. En Nederland komt er langzaam achteraan. Hè? Och, en er hangt wat in de lucht. Hier is Corrie Konings. Er hangt

dat is amore, daar hangt iets in de lucht. Dat is mooi, van Corrie Konings. Dit is ook een leuke, dames en heren. De nieuwe van PC Brown van de Drifters, maar dan zaterdagnacht. Zaterdagnacht.

een mooie plaat of niet, zoals deze van Jeroen van de Boom hier in de show. Met de luchtballon, straks de Hollandse amazing plaat van toen. Eerst even Bert Kaal.

0: Hollandse meezingplaat van toen. Leuk is hier, nog steeds. 1976, ik heb het over Conny van der Bos en De Drie Zomers Lang. Hier is de nieuwe van Frank Valentino, Samen met jou.
1: Het was een mooie dag.

0: Dat is mooi of niet? Soms deze van Django Wagner. Waarom ben jij weggegaan?
1: De leukste zomer beleef je hier. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

0: alweer de ene laatste plaat in de show. Wat snel gaat het, hè? Wat het snel gaat het.
1: Ook al kom ik toch van ver.
0: Kurt Krabbé en Ronnie Toper in het programma. Met niemand zoals jij. We doen nog één. Hier is Danny Vroeger met Mickey van Wijk.
1: Dat spreekt dezelfde.
0: Met de titel De Knipperlicht. Dat is de laatste alweer in de show.

0: Dat moet het helaas weer zijn. We zitten dik aan de tijd. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. Nee, wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
2: Dit is de hitparade van Tom.
3: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag keren wij terug naar week 27 van het jaar 1995. De platen die toen allemaal populair waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering, daar vonden we Wolter Kloes en Laat Me Los. In die oude hitparade kwamen vijf platen nieuw binnen en de eerste kwamen direct al tegen op nummer 37. Bert Hering en Julie Julie.
1: Nummer 37.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 36.

0: De band werd opgericht in 1984 in North Carolina door de gebroeders Connell. In 1995 scoorden ze hun eerste en enige hit 74-75. We vonden ze terug op nummer 36, de Connells. Op nummer 34 kregen we de tweede nieuweling die dag. Dr. Dre was dat en Keep Their Heads Ringing.
1: Nummer 34.

0: Carl Jenkins, afkomstig uit Wales, dat was de man achter het project Adiemus. Hij was de derde nieuweling in die oude hitparade en kwam binnen op nummer 33 met de gelijknamige single. Op 31 daar vonden we Celine Dion, Think Twice.
1: Nummer 31.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1994.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30.

0: In totaal zouden ze een drietal hits maken. Dit was de allereerste. De formatie Living Joy was dat. En Dreamer. We vonden ze terug op nummer 30 in die oude hitparade van week 27 van het jaar 1995. En op 29, daar vonden we Montel Jordan. This is how we do it.
1: Nummer 29.

0: de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 25.
2: I'm a

0: had enorm veel last van stotteren, maar in de muziek kon hij zijn ei wel kwijt. En hij stond met twee platen in die oude hitparade van week 27 van het jaar 1995. Deze stond genoteerd op nummer 25, Scatman John en Scatman. Op 24 dan vonden we Teaspoon en See the Light.
1: Nummer 24.

Blues.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 23.

0: Tracy Horn en Ben Watt, zij vormen een echtpaar en zij vormen samen de formatie Everything But A Girl. Met de single Missing kwamen ze tegen op nummer 23 in die oude hitparade. En op nummer 21, daar stond Ome Henk genoteerd, op de camping.
1: Nummer 21. Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja hoor, meneer Van Hooydonk.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
3: Nou, reuze.

0: Welkom beste luisteraar in deel 2 van de hitparade van toen. Vandaag blikken wij terug naar de hitparade van week 27 van het jaar 1995. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af tot we aan de hoogste positie zijn aanbeland. We openden zojuist met nummer 20, daar vonden we DJ Bobo en There's a Party. We gaan over naar Jamaica voor de nummer 18 notering, Diana King and the Shy Guy.
1: Nummer 18.

0: Josh Wink, dat is de man achter deze formatie. Ze noemden zich Winks en dit was hun enige grote hit, Don't Laugh. We vonden ze terug op nummer 16 in die oude hitparade. Op 14 Jimmy Clifton samen met Lebo M, Hakuna Matata.
1: Nummer 14.

0: De plaat werd vergezeld door de duurste videoclip aller tijden. De clip kostte in totaal $5 miljoen. Michael, tezamen met Janet Jackson, waren dat genoteerd op nummer 12 met Scream. Op 11 daar vonden we Too Unlimited, Nothing Like the Rain.
1: Nummer 11.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1995.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer

0: Ze waren afkomstig uit Maastricht. De formatie De Nachtraven. Sheng on the Gang. We vonden ze terug op nummer 10 in die oude hitparade van week 27 van 1995. Op nummer 9 daar stond U2 genoteerd. Hold me, thrill me, kiss me.
1: Nummer 9.

0: Het was destijds de tweede hitsingle voor deze Schotse formatie. The Nightcrawlers waren dat en Surrender Your Love. We vonden ze terug op nummer 8. Op nummer 7 Wickfield en Think of You.
1: Nummer 7.

0: De band werd opgericht in 1983 en sindsdien hebben ze meer dan 140 miljoen albums verkocht. De formatie Bon Jovi was dat. We vonden ze terug op nummer 4 met This Ain't a Love Song. Iets totaal anders vonden we op nummer 3. DJ Paul Elstak en Love You More.
1: Nummer 3.

0: maakte happy hardcore muziek, deze man uit Nederland. DJ Paul Elstak was dat. We vonden hem terug op nummer 3 in die oude hitparade van week 27 van het jaar 1995. En in diezelfde hitparade op nummer 1, Vangelis, The Conquest of Paradise.
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. Met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1977.
4: Afro's radio- en televisietip.

0: Carola bij Seger en Your Morning Out Today. Wat een mooie binnenkomen voor deze aflevering van de jaren 70. Mocht echter niet in de top 40 terechtkomen en bleef steken in de tipperaden. En ze was ook nog mede-componist van A Groovy Kind of Love en When I Need You. Samen trouwens met Burt Bacharach. En vanuit welkom bij de jaren 70. Twee mooie en gevarieerde uren kun je weer tegemoet horen. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. Verder hebben wij een van A naar B. Twee muzikale connecties. Aan het eind van het tweede uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Daar ga je ook een track van horen. Albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En we hebben Stampede van de Doobie Brothers en Divergent van Solution. Maar we gaan eerst even de muzikale connectie leggen. Gaan we doen met de tweede hit van Stephen Stills. Hier is Change Partner.
1: 1971.

In 1970 stond er een klassieker in de album Top 20. En dat was Crosby, Stills, Nash & Young en Déjà Vu. En we draaiden Carry On. En dat is gezongen en natuurlijk geschreven door Stephen Stills. En dan zijn we beland bij het eerste album Stampede van de Doobie Brothers. Album uit 1975. Vijfde album van de groep, hield het bij ons 9 weken vol en piekte op 11. In de groep onder andere Tom Johnston en Pat Simmons. Hier is zeer toepasselijk Music Man.

even helemaal wegzwijmelen bij Randy Van Warmer en Just When I Needed You Most. En dat was zijn enige top 40 hit, piekte op 6 en dat was in 1979. En je luistert naar de jaren 70 en we gaan een paar Amerikaanse hits draaien hier in dit programma. We gaan naar 1970, een zanger die net zoals veel donkere zangers begon in diverse gospelgroepen. Johnny Taylor heeft zijn 8e hit. Hier is Steal Away.

En I'm the Only One in 1971 in Amerika, de derde hit. En was tevens de B-kant van She Didn't Do Magic. Ja, en soms, dat gebeurt nog wel eens in Amerika, dan worden de B-kant opeens toch nog hele mooie hits. Zometeen van A naar B hier in de jaren 70. Maar we gaan eerst even naar de tipparade. De Meteors. Een plaatje uit 1979, Nederlandse groep met Dick Schulte, Nortold, Kim Haworth en Ake Danielson. En ze waren ook nog eens lid van de Time Bandits. Hier is It's Only You.

de Police en Peanuts. En dat was de B-kant van Roxanne. En dat was in 1979 de tweede hit. Een heel bescheiden positie op 21. En dat gaat over een hoertje in de Rosse buurt van Parijs. En dan zijn we beland bij een groep waar Groningen heel erg trots op mag wezen. En dat zijn ze ook. Solution en het album Divergent. Album uit 1972. Tweede album voor deze jazz-rock symfonische groep. Met onder andere bassist Gus Willemsen, ook zang. Kwam uit Rob Hoeken, Tom Berlage en Hans Waterman. Laatst ook ex van QB en de Blizzards. Hier is Second Line.

James Taylor en Shower the People in 1976 in Amerika. Zijn 11e hit piekte daar op 22 en je kon ook nog Carly Simon horen. En wat het eerste uur betreft van de jaren 70, het zit er bijna op naar de harde realiteiten van vandaag. Ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Maar ik heb er nog één. Een plaat die heel wat keren in de top 40 terecht is gekomen. In de jaren 60 werd het al een nummer 1 hit, maar in 1972 ook. Procol Harum, hier is A Whiter Shade of Pale.

Ja, wat doen ze het goed, The Cats, Magical Mystery Morning. Werd in 1970 de zesde top 10 hit en piekte toen op 4 in de top 40. En met deze mooie plaat van The Cats zit ik je natuurlijk van harte welkom bij het tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent en zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die mooie album Solution, Divergent en de Doobie Brothers met Stampede. En over albums gesproken aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. We gaan eerst de muzikale connectie leggen en daarvoor gaan we naar 1971. Eigenlijk ook wel een Nederlandse supergroep Brainbox. Hun zevende en laatste hit. Hier is Virgin.

0: Dragonfly, Nederlandse groep van Molukse afkomst. En Celestial Empire was trouwens de enige top 40 hit die ze scoorde. Piekte op 33 en hield het 2 weken vol in de top 40. En in de groep zat onder andere een gitarist Rudy de Killjoe. En die zat ten tijde van Virgin ook in Brainbox.
1: De 5 uit de Duitse top 10 van
0: juli 1970.

tweede hit voor de Moody Blues in Duitsland op 10, Question. En dat nummer zou op 9 eindigen. Ja, en je luistert naar de top 10 van Duitsland van 11 juli 1970. Zometeen op 5, Chris Roberts. Scoort dan zijn derde hit. Hij start trouwens zijn carrière in München met de Blue Rockets. Een top 5 hit, dat gaan we zometeen draaien. Ein Mädchen nach Maas. Maar we hebben eerst een zanger die geboren is in Durban. Ging later naar Londen. En daardoor en van daaruit naar Duitsland. Howard Carpendale won het Schlagerfestival in 1970 met het nummer Das schönste Mädchen von Seite 1.

Het muzikale feest der herkenning. De jaren 70. Gerard Hanning.

0: Op nummer 4, Yellow River van Christy. En dat was de eerste hit en zou daar op 2 eindigen in Duitsland. Het nummer was ook aangeboden, of althans, ze zouden het aan de Tremeloes geven. Maar die wezen het af. Christy heeft het toen opgenomen en de Tremeloes later ook. Maar dat is pas verschenen op een van de verzamelaars van hun in de jaren 90. En Duitsland heeft een mooie nummer 1. Maar eerst het overzicht van de top 10 van 11 juli 1970. Op 10 de Moody Blues Questions en dat schöne Mädchen van Zeit der Eins van Howard Carpendale op 9. 8 Spirit in the Sky, Norman Greenbaum en Peter Maffay met Doe op 7. 6 American Woman, The Guess Who. Chris Roberts, I Made You nach Maas op 5. 4 Yellow River, Christy en Creedence Clearwater Revival en Up Around the Band op 3. 2 Cecilia van Simon en Garfunkel. Ja, en zij scoren ook goed in Duitsland, die Simon & Garfunkel. Want op 1 is hier El Condor Pasa.
1: 1970.

Dit hit uit Amerika, Gun Hill Road, met Back Where My Hair Was Short. In 1973 was dat trouwens de enige hit voor dit rock-pop trio en piekte op 40. Ga er maar weer voor zitten, want we zijn beland bij de version van Solution uit 1972, tweede album. En er zat één tipnotering op, want Solution heeft nooit een top 40 gehad en dat was Diversion. Hier is New Dimension.

Zo af en toe snabbelen de artiesten ook wel eens wat bij. En dat gold ook voor Sonny & Cher. When You Say Love. In Amerika 1972 was dat de 19e hit. Maar werd ook gebruikt voor een commercial van Budweiser. En dan zijn we beland bij Stampede van de Doobie Brothers. Vijfde album van de groep. En er zaten ook een paar mooie hits op. Sweet Maxine, I Cheat the Hangman en Take Me in Your Arms. Hier is Double Dealing voor de Vloesjenaar.

Double dealing voor de Vloesner van het album Stampede van de Doobie Brothers. Ja, en dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70, waarvan ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik zet hem binnenkort op mixcloud.com/de jaren 70, maar ik zet hem ook op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga je nu al wat van horen. Zometeen uit 1979, 12e album van Neil Young. Samen met Crazy Horse, Rust Never Sleeps. En we hebben Tom Petty en de Heartbreakers. Album uit 1976, eerste album. En het heet gewoon Tom Petty en de Heartbreakers. Anything That's Rock and Roll. Ik bedank je voor het luisteren. Een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, dat was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Maar je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus bijna.

Afijn, we hebben de Boogie Shoes nu ook al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aandoen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stuil gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

0: worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren.
1: Ja.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Ofwel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt u ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Akar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken vind ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Pelle Tilleman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En dan komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: Hunted like a wild animal because he was poor, but he refused to accept his fate, and today his honor has been
0: I gotta go home.

0: We hoorden en Lute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UvV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UvV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silent.